0: Galaxy. Your daily dose of sunshine.
1: Say what? Here we go.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: on, this is Drake. 21 Savage.
1: This is a
0: Galaxy.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Porsche, lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
3: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
3: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
3: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonaventure Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonifatiumuseum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Ja, opstaan. Zometeen ga ik Girl Get Up voor je draaien van Doechii hier bij Galaxy Radio. Het is donderdag vandaag. De 30ste van juli, einde van jouw werkweek. Althans, bijna dan. Hè. Nog 2 dagen lekker werken, daarna weekend. Of misschien heb je al vakantie, dat kan ook. Zometeen nog Should Never, Kelani.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
2: Hey, it's Kehlani.
3: K-E-H-L-A-N-I.
2: Check out my new music.
3: It's another Should Never.
0: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
4: This is Galaxy Music.

0: Girl, get up. Nou ja, vanmorgen moest ik er ook vroeg uit. En ik zal je zometeen uitleggen hoe dat precies ging. Mijn wekker ging namelijk, maar niet mijn eigen wekker. Nee, ik heb een soort lopende wekker die om 7 uur ook wel eens afgaat. En ik zal je straks uitleggen hoe dat precies zit. Ik ga eerst er even Ready or Not voor je draaien. De Fugees komt eraan uit 1996 in die throwbacks. Ik leg het je zometeen uit.
1: Barbecue smoke in the air, cold drinks in your hand, and the hottest tracks on Galaxy.
2: Life feels better outside.
1: Especially when Galaxy is providing the soundtrack.
2: Galaxy Radio. Summer never sounded better.

0: In de ochtend pakken wij alvast door en helpen we jou je ochtend door op jouw werkdag. We beginnen vanaf 10 uur, maar mijn werkdag begon vanmorgen om... mijn ochtend begon vanmorgen om 6:30 al. Ja. Ja, 6:30 en dan ook je denken, nou, dat valt toch wel mee? Nou, ik vond het best vroeg. Mijn werk gaat meestal rond de uur van... rond de klok van 8 uur. Deze keer ging de wekker om 6:30 en dan hoor ik je denken... heb jij dan de wekker verkeerd gezet? Nee. Mijn andere wekker ging. En ja, wat is dan de andere wekker? Nou... mijn vriendin die heeft een kat. Een rode kater van een jaar of 1, 2, ik weet het niet precies meer. En de rode kater die heeft eigenlijk... Ja, hij is heel lief voor je. Maar zodra hij moet eten, dan mag iedereen het eigenlijk ontgelden. En vanaf een uurtje of 6:30 dacht hij... ik moet nu eigenlijk gewoon ontbijten. En jullie gaan het voor me klaarmaken. Dus jullie moeten ook wakker worden. En hij haalt eigenlijk alles uit de kast... om ervoor te zorgen dat jij wakker gaat worden. Hij begint op een gegeven moment aan je voeten te krabben. Nou ja, je hoort je denken, krabben? Nou ja, niet krabben. Nee, hij steekt eigenlijk zijn nagel recht in je voet. Wat eigenlijk gewoon een wekker is. Mocht dat niet lukken, dan gaat hij over de rand van het bed lopen... en dan gooit hij je telefoon eraf of de afstandsbediening. En als dat niet werkt, dan gaat hij eigenlijk naar China graven... in zijn kattenbak. En nou ja, daar word je meestal wakker van... Althans, mijn vriendin wel, die wordt dan wakker. Die stapt uit bed en die gaat vervolgens aan de slag om de kat eten te geven. En daarna is hij weer rustig. Maar ja, zodra hij rustig is, ben jij eigenlijk wakker, begint jouw dag al. Dus mijn dag begon vanmorgen om 6:30. En ik heb daarna eigenlijk wel gewoon de ochtend goed kunnen besteden. Even kunnen sporten, even kunnen eten. En eigenlijk moet ik de kat bedanken. Dus bij deze zou ik zeggen, Bowie, dankjewel voor het wakker maken vandaag. We pakken vandaag in ieder geval lekker door. En ik ga zometeen een paar tracks voor je draaien. We gaan straks nog in die throwbacks. Ik zal je uitleggen welke tracks je gaat horen. Komt ie aan. Namelijk No Delays komt er zometeen aan. Eric B. en Rakim uit 1996, een throwback. En straks nog de Bare Minimum komt er ook nog aan. En ik heb Drake voor je klaarstaan straks. Mocht je nog een nummer willen aanvragen, kan dat ook zometeen. Maar dat pas zometeen. Je hoort straks wel.
1: Summers are made for travel. And every trip needs a soundtrack.
2: With you in my ride.
3: Take Galaxy with you and download our free radio app.

0: Eric B. en Rakim hoorde je Galaxy Radio. No, The Ledge. Ja, straks nog, nog een keer in die throwbacks naar de 2000s, de Zero's. Komt eraan en Drake hebben klaarstaan. Shebang uit dit jaar. Een nieuwe track van hem, die je zometeen gaat horen. Straks dus wil ik graag van jou weten wat jouw favoriete working track is op jouw werkdag. Ik hoop dat je werkdag lekker gaat. Laat me weten.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Manish on a beat, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.

0: Waar ben jij vandaag? Met wie ben je vandaag? Met collega's? Misschien ben je lekker op vakantie. Of misschien ben je hard aan het werk vandaag. Zo, mocht het nou zo zijn. Dan zou ik zeggen, stuur dus jouw favoriete track door. Jouw favoriete working track die je graag wilt horen vandaag. Dan gaan wij hem straks voor je draaien. Er komen er een aantal binnen. En er staan een hele hoop throwbacks tussen. Ook een aantal nieuwe tracks. Dus je hoort zometeen welke track het gaat zijn op een warme dag als vandaag. Hey, ja, komt zo.
1: Turn the bass up. Max out the volume and let's ride. Got that nice summertime vibe. Summer sounds better with Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulve zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ja, na de klok van 11 uur gaan we altijd jouw favoriete working track draaien. Misschien moeten we het concept gaan veranderen naar jouw favoriete throwback. Want er komen zoveel throwback tracks binnen dat ik niet meer kan kiezen. Dus je hoort zo meteen welke throwback het geworden is na deze Die Trying Party Next Door.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

Jouw favoriete working track, die heb je doorgestuurd via 085-029-4x2. WhatsApp of bellen, het maakt in principe niet uit. Ik kreeg er best wel wat aantal binnen. Alleen, we kunnen er beter jouw favoriete throwback van maken. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ja, al wekenlang zet ik dit op en zet ik dus de vraag op van... joh, wat is jouw favoriete working track op jouw werkdag? Maar eigenlijk zijn alle working tracks die we doorgestuurd krijgen throwbacks. Dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg zelfs. Want ik kan er enorm van genieten. En ik, ja, blijkbaar jij dus ook. Dus wij gaan zo meteen jouw favoriete throwback voor je draaien. En ik heb er één klaarstaan die ik afgelopen weekend nog gedraaid heb. En die het eigenlijk altijd wel goed doet. Een track uit The Zeros. Een onderdeel met ja, meerdere vrouwen, waaronder dus ook Beyoncé. Komt eraan. Destiny's Child. Lose My Breath. Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song. Hello. We are Dallas.

Jouw favoriete throwback draaiden we eerder. Dus Lose My Breath hoorde je, Destiny's Child. Zometeen nog wat meer throwbacks voor je. En ik heb nog Father voor je klaarstaan. Zometeen Kanye West, Travis Scott. Nieuwe muziek ook natuurlijk, hè? Want we kunnen niet alleen maar throwbacks draaien. We kunnen ook een beetje nieuwe muziek draaien. Hoor je zometeen?

0: Kanye West een nieuwe track van zijn nieuw album. Althans, die al een tijdje geleden uitkwam. Maar het blijft nieuwe muziek. Hoe lang blijft iets nieuwe muziek is altijd de vraag. Wanneer wordt iets een throwback, wanneer niet? De grens ken ik niet. Ik weet wel, na een jaar of 4, 5 kunnen we wel zeggen een throwback, toch? Maar ja, goed. Een jaar geleden is misschien ook al een throwback. Zolang we maar terugkijken. Het maakt in principe niet uit. Zometeen Jay-Z.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Flava in Ja Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods. Here comes the brand new flavor in here. Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Simons, Simons, Simons.

0: Jay-Z, bij Galaxy Radio. Hoe was jouw weekend? Vraag me af. Kijk, mijn weekenden. En misschien herken je dit wel. Ik ben 30 plus. Dan worden de weekenden min of meer wat rustiger. En ik heb daar soms moeite mee. Want ik ben ook wel gewend om een feestje te geven. Of een feestje te houden. Maar die feestjes toch steeds wanneer ik uitga. Denk ik, wat doe ik hier? En dat komt misschien ook omdat ik zelf draai in clubs en cafés. Maar ook als ik er eenmaal sta, ik ben niet meer van de alcohol. Ik ben niet meer zo van nieuwe vrienden maken. Ik heb genoeg vrienden en heb mijn handen vol aan. Dus die weekenden worden min of meer rustig. En ik zal je een beetje uitleggen hoe mijn weekend eruit zag. Vrijdag heb ik gedraaid, dat was leuk. Dat is toch wel weer een soort van gevoel van een feest. Maar toch je eigen ruimte achter een draaitafel. En dan lekker je eigen drinken en je eigen muziek mogen kiezen. Dat is heel fijn. Zaterdag ben ik naar mijn schoonouders geweest. Hebben we daar een bordspel gedaan. En hebben we lekker gegeten. En op zondag hebben we gebarbecued met vrienden. Ja, en dat is een beetje in de notendop mijn weekend. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, 30-plussers. Of dat bij jullie ook zo gaat. Ik hoor het graag, mocht je daar nog suggesties voor hebben. Hoe je weekend toch iets wilder mag maken. Aan de andere kant denk ik ook, ja, het hoeft van mij ook niet wilder. Ik vermaak me eigenlijk best wel prima. En dat is toch wel een mooie, ja, mooie ingeving. Ja, toch? Een mooie beeld om te hebben van, joh, ik heb eigenlijk niet meer nodig. Ik heb genoeg aan de vrijdagavond. Lekker een plaatje draaien. Een weekend lekker rustig aan doen. Met wat vrienden zijn. En dan door de week gewoon lekker radio maken. Speciaal voor jou. Zometeen Santa en deze toepasselijk afterparty.
1: Yeah. Yeah. This is Galaxy. Bang, bang, bang and hip hop.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: We gaan niet naar huis, het is een afterparty.

Het is tijd voor de lunchbreak mix hier bij Galaxy Radio. Je hoorde Santa. Ja, een lunchbreak mix. Ik hoor je denken, wat is een lunchbreak mix? Nou, heel simpel. Een mix tijdens een lunchbreak. Tijdens jouw lunchpauze gaat Sydney Cracker zometeen de plaat aan elkaar draaien om jouw lunchpauze meer energie te geven. Want jij moet nog een werkdag, zo niet. Tja, gewoon vakantie of je bent vrij vandaag, zou ik zeggen. Lekker genieten vandaag. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen. Hey, dope. This is where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

0: Legacy Radio with DJ Sidney Gregor on the ones and twos in the mix.
1: Yeah. 50.
0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Ik blijf het zeggen, onze Nederlandse artiesten. Je zou zeker een aandeel hebben. En, weet je, bij de Nederlandse artiesten, maar dat is zeker niet zo. Maar ze zijn gewoon goed bezig. Frenna komt zo meteen langs in Love With Us. En ik heb Frenna deze zomer nog niet gezien. En stel dat je hem ook nog niet gezien hebt, heb ik een beetje opgezocht waar je hem nog kan bewonderen. 22 augustus in Hasselt, België. 29 augustus in Hoorn. 5 september staat hij in Groningen. 12 september staat hij in Bergschenkhoek. Kortom, je kan Frenna nog zien en Frenna nog volgen. En stel dat je geen geld hebt in je beste keer, blijf gewoon lekker luisteren naar Galaxy. For free, maar net zo leuk. Ja? Dus Frenna komt langs. Mariah Carey, We Belong Together. Altijd lekker. Maar we beginnen met Ghana.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Zoals je weet ben ik echt dol op de throwbacks. Ja man, kijk, aan het begin van de show probeer ik je daar een beetje mee te verwennen, maar ik moet er altijd nog eentje doorheen gooien. En ik heb er natuurlijk weer één gevonden. Sowieso hoor je Don Toliver. Het is geen throwback, maar die komt zo meteen wel langs. Maar de throwback waar ik het over heb is van Miss Toni Braxton. You Making Me High uit 1996. Toen die pokoe uitkwam, met die clip erbij. Hey, gekke huis. En ze ziet er nog zo goed uit, hè, deze vrouw. Ik heb haar vorig jaar in Londen gezien. She still looks good. She sounds great. Ja man, I love me some Toni. Dus dat is de throwback uit 1996. You're Making Me High. Maar we beginnen met Drake. Geen throwback. Nou ja, 2017 is ook niet verkeerd. Maar Drake is nog steeds lekker actief en lekker bezig. Maar ook niet verkeerd om te horen. Zeker niet. Dus, Don Toliver, Toni Braxton. Maar we beginnen met Drake.
1: Galaxy Radio. Summer's on.

0: morgen gewoon alweer vrijdag. Ik weet niet of jij plannen hebt. Ik ga er nog even over nadenken. Ik laat je morgen weten of ik plannen heb, man. Ik denk wel aan een paar dingetjes, maar ik ben er nog niet zeker van. Dus I'll let you know tomorrow. Maar stel dat jij al weet wat je gaat doen. Even leuk om te delen. Stuur me een berichtje via Instagram, Lucinda Sedok. Yes. Over leuk gesproken. Ik kom nu een pokoe aan. Ja man, Young Miami. I love me some Young Miami. Kevin Gates hoor je daarna. En Tems, What You Need. Ik kan zeggen wat je wilt, maar het is een gruwelijk nummer. Tems komt natuurlijk hier en daar langs. Weet je, optredens, interviews. En ik vond hem nooit echt interessant. Wel een mooie vrouw te zien. Hele aparte stem. Maar weet je, als ik hoorde dacht ik, oké, it's fine. Maar dit liedje, What You Need, van haar... Kippenvel, man. Kippenvel. Ik weet niet of je het ermee eens bent, maar let me know. Maar anyway, we beginnen met Young Miami.
1: Sunshine on your skin. We go out. Go off in the summer. Bass in your speakers and good people all around you. Don't what I want to finish summer. We are Galaxy Radio.
2: JY Termia. This is Young Miami. Yeah, Spinach.
3: This is Galaxy Music.
1: Young Miami. Spend that.
2: Spinach.

Het is alweer bijna tijd, man. Ja, je gaat me missen. Ik ga jou ook missen. Maar daarom ben ik er morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy. En ik spreek je morgen. Doei.

0: Check out the music. Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 2PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
8: Gratis entree.
7: Skateverhuur.
8: Demonstraties van professionele skaters.
7: Lekkere foodstands.
8: En de beste beats van diverse DJ's.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
9: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
10: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

Galaxy Radio. Summer on full blast. Is that?

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
8: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
9: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
10: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
1: 4 uur geweest en de laatste uurtjes van je vierde werkdag van deze week. Je kan het weekend bijna ruiken. Ruikt niks. Goed dan ook, ik neem je mee tot 7 uur. Zometeen Ray Shrimmert. Ik heb vals bezig voor je klaar liggen, maar we trappen af met Jake. Janice, shut the fuck up!
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Galaxy met Ray Schremmer. Je hoorde Come Gather, daarvoor vals bezig. En Ding en Drake, die mocht vandaag openen met Janice, Shut the Fuck Up. Het is 4 uur geweest, de laatste uurtjes van je vierde werkdag van deze week. Die tikken weg, dat zei ik al, je kan het weekend bijna ruiken. Bij wijze van spreken dan, hè? Anders is het ook niet goed. Hey, tot eens 7 uur, Basby. Vandaag stond in de krant dat Shell, dankzij de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, een mega winst heeft geboekt. Ja, dat hebben wij met z'n allen betaald, hè, aan de pomp. Want Nederland staat nog steeds op eenzame hoogte als het om de brandstofprijzen gaat. Echt, we betalen in Europa geloof ik het allermeeste aan de pomp. Ik zei het al eerder deze week, het rare is namelijk in Spanje. Daar gaat de brandstofprijzen echt een stuk minder omhoog. Dat soort verhalen komen natuurlijk van die vakantiegangers allemaal terug. Dus waarom hebben wij in Nederland daar het meeste last van? Waarom stijgen hier altijd de prijzen het hardste? Nou, ik ga er even induiken. Want ja, niet alleen Shell die heeft natuurlijk goed gesponnen bij deze oorlog. Ook de Nederlandse staat heeft natuurlijk lekker aan deze prijzen verdiend. Want ja, als de brandstofprijzen omhoog gaan, dan verdienen ze er natuurlijk ook meer aan belasting aan. Dus ik ga er even induiken. Ik wil even weten wat Valentje Staat nu eigenlijk meer over heeft gehouden aan de oorlog in Iran. Dus die prikkel namelijk om die prijzen te verlagen, die is er niet voor de staat. Dat is duidelijk, want er wordt gewoon niet over gesproken. Dus hoeveel hebben ze extra verdiend? Straks het antwoord.
1: The hottest hip-hop.
2: What up, it's Ben Reilly.
3: This is where I'm set.
2: In Elite Shop.
1: And R&B.
4: Hey, it's Skylar Black.
5: What's good?
4: It's Kehlani.
1: This is Galaxy.

0: Een echte Galaxy throwback. Je hoorde Janet Jackson, When I Think of You. En daarvoor Kalani met de Foldit uit de Airplay Top 20. Je luistert naar Galaxy, de lijnen staan open. Dat weet je elke middag. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Laat van je horen. Je kan een plaat aanvragen of iets anders kwijt. 085-029-4x2. Zometeen Kiba en J Balvin, I love it. Maar eerst Wally en Love.
1: This summer, roll down your windows. Because we're down for the ride.
2: No limit, they pussy, yeah.
1: Listen anywhere on our free Galaxy Radio app.
3: Don't try to hold my summer down.
1: Available in the Apple or Google Play Store.
3: Yeah.

0: Kiba en Jeb Oldfin, I love it. En daarvoor Wally samen met Bryson Tiller en Love. Ik zei heel stoer, ik ga even uitrekenen wat Valentin Staat namelijk heeft verdiend aan de oorlog in Iran. Vanwege de gestegen brandstofprijzen wordt er natuurlijk ook meer aan BTW binnengehaald. Mijn vraag aan mezelf is, hoeveel is dat precies? Naar aanleiding van een krantenbericht vandaag dat Shell bijvoorbeeld behoorlijk heeft verdiend aan die brandstofprijzen en aan de oorlog. Dus ik duik er even in, maar dat is nog niet zo heel gemakkelijk. Ik moet namelijk rekening houden met allemaal brandstofprijsstijgingen. Je hebt diesel, je hebt benzine, je hebt LPG. Dus ik ben nog even aan het rekenen. Maar je gaat vast en zeker voor 7 uur het antwoord op die vraag krijgen. Hey, zometeen meer bangers hier op Galaxy. Ik heb onder andere Meek Mill voor je klaar liggen. Ook Kanye West komt eraan met I Can Wait. En deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Is het te laat of juist te vroeg? Is er allemaal gaan, maar weet niet hoe. Ik ben al dagenlang op zoek.
1: These are the bangers on Galaxy.

0: Lekker hoor, dat orgeltje. Hou daarvan. Meek Mill samen met Drake en Jeremiah hier op Galaxy. Je hoorde Amen en daarvoor Games en Distinct met Spider 085-029-4x2. Dat is onze telefoonnummer. Je kan appen, je kan bellen, je kan tamtammen, je kan... Nou ja, je kan eigenlijk alles. Je kan ook gewoon een voice memo achterlaten. Vinden we ook leuk. Dat nemen we dan op en dat zenden we dan later uit als het leuk is. Dus laat van je horen 085-029-4x2. Bijvoorbeeld reageren op het feit dat Shell enorme winsten heeft gemaakt omdat die brandstofprijzen zo hoog zijn. Dat is een ongoing discussie, denk ik. En ja, dat wordt natuurlijk iedere keer pijnlijk duidelijk als er mensen dus terugkomen van vakantie. Want dan hebben ze dus in het buitenland even prijzen voor een kiezer gekregen die aanzienlijk lager zijn. Normaal was het altijd zo dat je van Nederland bijvoorbeeld naar Spanje reed. En dan in Frankrijk was de benzine echt een stuk duurder. Daar ging je dan rekening mee houden. Dus dan reed je via Luxemburg en dan probeerde je Frankrijk te skippen om in Spanje dan weer voor het eerst te tanken, omdat daar de benzine dus eigenlijk altijd goedkoop is geweest. Maar ja, dat is niet meer, hè? Nee, Nederland staat eenzaam bovenaan. Dus als je wil reageren, 085-029-4x2. Ik ben nog steeds bezig met die berekening wat de Nederlandse staat er nou aan verdiend heeft. Gaat er nog wel uitkomen, hoor. Het wordt een behoorlijke berekening. Ik bedoel, ik kan even de blaadjes erbij pakken waar ik nu sta. Ik heb er nu 4 volgeschreven, dus ik ben nog even bezig.
1: Ja, I know what time it is.
2: Now.
3: This is new feature music.
2: Bringing you the exclusives first.
4: If it's new,
2: you get it first, right here.
3: New music on Galaxy Radio.
0: Dit is de nieuwe van Kanye West samen met Lauryn Hill. En het sampletje zal je misschien kennen van The Supremes of Phil Collins. Hier is I Can Wait.
5: Tell the people.

0: Take
1: Galaxy. Soundtrack your summer.
2: Stop. Mega.

0: Goede workout zijn op je werk. Want onlangs werd bekend namelijk dat wij Nederlanders het meeste zitten van alle Europeanen. Dus misschien moeten we even collectief met z'n allen nu gaan opstaan. Ja, sta je even mee op. Oké, dan geef ik het tempo aan. Ik zeg door de knieën, down, and we're up. En weer down, and we're up. Ja, niet opgeven erachter, kom op. Down, and we're up. Type 1 en B.O.B. hier op Galaxy. Daarvoor Megan Thee Stallion en Mamushi en Kanye West. Samen met Lauryn Hill van de Fugees. Met een sampletje van de Supremes. Het is te vinden op het laatste album van Ye. Het heette I Can Wait. En het staat in de Airplay Top 20. En die hoor je aanstaande zaterdag weer hier op Galaxy. Zometeen naar 5. Meer bangers. Lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2. En ik ga zometeen even mijn berekening aan je voorstellen. Hoeveel heeft vadertje staat verdiend aan die hoge brandstofprijzen sinds de oorlog van kracht is tussen Amerika en Iran. En dat naar aanleiding van een bericht vandaag in de krant dat Shell er dik aan verdiend heeft. Zometeen meer.
1: We are Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Justin Timberlake en Sierra Love, Sex and Magic. Daarvoor Levels en Fantasy. En Rema was er met Baby It's a Crime hier op Galaxy. Ja, het is bijna een misdaad, hè? Als je aan de pomp staat te tanken en die gooit die bus van je vol of die auto met de diesel of benzine. Ja, de diesel is gewoon nog steeds duurder dan benzine. Dat is niet te geloven, joh. En ja, uiteindelijk, weet je, met lood in je schoenen loop je dan van je auto richting het gebouwtje wat bij de benzinepompen staat. Om uiteindelijk naar binnen te lopen, richting de kassa. Waarop die man heel vrolijk zegt, nou, dat is dan €164,50. Ja, rip aan je lijf. Maar weet je wat er nou aan de hand is? Ik bedoel, ik vertel dit naar aanleiding van een bericht dat bijvoorbeeld onze ooit Nederlandse trots aardoliemaatschappij Shell vandaag naar buiten kwam met cijfers dat ze enorme winsten hebben gedraaid sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten uitbrak. En dat is ook niet zo raar natuurlijk als je de brandstofprijzen kijkt. En ik zei, Nederland is natuurlijk weer het stoutste jongetje van de klas, want wij hebben de hoogste brandstofprijzen. Maar ik moet daar even op terugkomen, want ik pak er even namelijk de brandstofprijzen van eind juli bij. Dat is van de afgelopen week. Dan staat op 5 Italië met gemiddeld €2,12 per liter brandstof. En dan is dat het gemiddelde tussen diesel en benzine. Griekenland op een 4e plaats met €2,16. Finland op een 3e plaats met €2,18. Daar komt ie. Nederland op een 2e plaats met €2,34. En Denemarken staat deze keer eenzaam bovenaan met €2,49. Lloyd aan de telefoon. Lloyd, je wil even reageren, hè?
1: Ja, ongelooflijk, hè? Zoveel winst. En dan gewoon volhouden dat het in Nederland te moeilijk is om compensatie te geven. Mm. En bijvoorbeeld de accijnzen te verlagen omdat computersystemen er niet op ingericht zijn?
0: Geen idee.
1: Of gewoon niet willen? Zeg het maar.
0: Ja, ik denk gewoon niet willen. Dus, maar dank je voor je reactie. Ik bedoel, ik snap je frustratie natuurlijk. Nou, ik ben even aan het rekenen geweest. Want het is niet alleen dat Shell eraan verdient, maar de Nederlandse overheid natuurlijk ook. Want er zit natuurlijk accijns en btw op de brandstof. En ja, aan die accijns hebben ze niet zo heel veel verdiend. Want de accijns, dat is gewoon een vast bedrag per liter. Dus het aantal liters wat je tankt is nog steeds hetzelfde. Maar die btw, daar zit het in. Wist je dat Vaaltje Staat €230 miljoen aan extra btw heeft binnengehaald sinds de oorlog is uitgebroken tussen Iran en de Verenigde Staten? €230 miljoen. Dat heb jij en ik betaald.
2: Number one. Galaxy Radio.
3: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
3: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
3: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Heerlijke plaat. Wiley Audio samen met Stefan Dan en Jean-Paul en Bozy. En daarvoor Bruno Mars uit de Airplay Top 20. I Just Might. En die Airplay Top 20 die hoor je elke zaterdag tussen 2 en 4. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. 085 029 4 keer 2. Lijnen staan elke middag voor je open. Als je iets kwijt wilt, wil je ook eventjes reageren op die hoge brandstofprijzen. Ja, dat blijft een ongoing story natuurlijk, hè. Ik denk ook niet dat we daar voorlopig vanaf gaan zijn. Want ja, hoe snel het ook stijgt in Nederland, hoe langzaam ook weer die daling wordt ingezet. Hey, zometeen Bad Bunny en Monaco. Maar eerst heb ik Drake voor je samen met Rihanna. Take care.
1: Summers are made for travel. And every trip needs a soundtrack.
2: With you in my eyes.
3: Take Galaxy with you and download our free radio app.

0: Bad Bunny. En zijn liefde voor de Formule 1 in Monaco. Ja, ik geloof dit jaar voor het laatst in Nederland. Want onze eigen prins, die eigenaar is van het circuit in Zandvoort, gaat de boedel verkopen. Nou was het toch al duidelijk dat dit de laatste keer zou zijn. Want ja, het is gewoon niet op te brengen voor een klein land als Nederland. Maar het is wel jammer dat de Formule 1 in Nederland weggaat natuurlijk. Bad Bunny, Monaco, zometeen meer bangers. Waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Love in the shape of your body. Be shawty, shawty. Wind up your waist for daddy. Don't coolie, don't stop daddy.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Door de Jamsy en After Party hier op Galaxy. Daarvoor Russian en Alejandro met Santa. Deze reactie stond er net op onze voicemailbox.
1: Ja man, het lijkt me of alles wat leuk is, stopt. Eerder deze week al het nieuws dat Kwaku er volgend jaar niet meer is. De Formule 1 die stopt. En natuurlijk al die andere festivals die niet meer doorgingen. Nu was de jeugd geloof ik toch al een soort van gestopt met uitgaan. Dus clubs redden het ook niet meer. Maar hoe gaan we ons in de toekomst dan nog vermaken? Weet jij het?
0: Nee. Geen idee. Maar bedoel, ik hoef niet in een club te zitten of op een festival te zijn om het te vermaken, daar niet van. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je graag uitgaat natuurlijk, dat het aanbod wel karig wordt. Ik heb het trouwens even voor je opgezocht. Want ja, Kwaku die gaat er dus mee stoppen. Er zijn diverse lokale festivals al die de stekker eruit getrokken hebben. En dat komt voornamelijk door de hogere beveiligingskosten, de gestegen artiestenfees, de hogere gemeentelijke belastingen en fees en lasten en teruglopende kaartverkoop. Ja, als je die prijzen maar omhoog blijft gooien, dan wordt er steeds minder verkocht natuurlijk. Hè? Dat is een soort van vicieuze cirkel waar je niet meer uit kan komen. En qua clubs, er zijn niet officieel registraties van hoeveel clubs er nou precies in Nederland zijn gestopt. Volgens de Nederlandse Vereniging van Podia en Festivals, de VNPF, is het aantal clubbezoeken in 2025 met ongeveer 14% gedaald. En meer dan 50% van de poppodia in Nederland heeft een negatief financieel resultaat geboekt. En dan kun je er dus wel van uitgaan dat die langzaam maar zeker ook een keer gaan omvallen. Het CBS die houdt wel faillissementen bij, maar niet speciaal op het gebied van nachtclubs. Dus daar zijn geen cijfers van bekend. Maar dat het steeds moeilijker wordt om een plek te vinden om uit te gaan, ja, dat is wel duidelijk. Misschien moeten we net zoals in Oost-Nederland gewoon een container huren, een afgedankte container kopen of zo. En er gewoon zo'n bierhut van maken. Die zetten we dan ergens in de wijk, hè? Sluiten een vatje bier aan. Nodig iedereen uit. Gooi de luiken dicht. Want ja, je wil niet dat iedereen in de straat mee kan kijken natuurlijk. En dan kijken hoe lang we het volhouden. Nou goed, Nederlands gebruik denk ik niet zo heel erg ontzettend lang. Maar ja, vast en zeker. Boa's aan de deur. En dan houdt het feest ook weer op. Wil je reageren? 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ja, het is wel een onderwerp waarover gesproken wordt. Een tijd geleden overigens hebben we het in Ervo Losjes hier ook al over gehad, dat het aantal festivals in Nederland steeds minder wordt. En dat heeft behoorlijk wat reactie uitgelokt. Dus laat het weten. 085-029-4x2. Hier is Kendrick.
2: Galaxy Radio.
3: Certified for the street. Hey. It's culture music.
2: This is where the biggest stars come to play.
4: Right here.

van Julio Daddy was dat van Jonna Fraser samen met Lil Kleine hier op Galaxy. En daarvoor zat Kendrick Lamar met Poetic Justice. We gaan richting 6 uur. Zometeen beginnen we officieel aan je vrije donderdagavond met veel meer muziek. En natuurlijk sleep je door de file heen. Minimix.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: En die zegt, welkom op je vrije donderdagavond. We zijn 6 uur gepasseerd. Dus ja, officieel ben je vrij, hè? Althans, voor de meeste mensen is dat zo. Hey, zometeen Noah No en Ems met Waka. Ik heb ook Africa Mambata voor je meegenomen. De Jazzy Sensation, maar eerst Jay en Controlando.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

The little bit of the

Afrika Bambaataa was dat. In de Bronx geboren in 1957. Zijn echte naam is Lance Taylor. En door velen wordt hij gezien als de uitvinder van de term hip-hop. En heeft ook met zijn muziek behoorlijk wat indruk achtergelaten in de hele hip-hop scene. Overigens, de naam Afrika Bambaataa is ontleend uit de speelfilm Zulu. Dat is een film die gaat over Zulu-krijgers die dapper weerstand bieden tegen het Britse leger in Afrika. Hij werd destijds geïnspireerd door DJ Kool Herc. En in de jaren 70 begon hij met blockparties. Wijkfeesten dus. Ja, en die worden tegenwoordig overal gegeven. Hij heeft niet alleen hiphopmuziek gemaakt, had ook af en toe bijzondere samenwerkingen. Onder andere met Johnny Rotten, een Engelse punkzanger van de band The Pill. En die kennen nog wel van dit nummer.

Johnny Rotten, This Is Not A Love Song. Overigens, Lance Taylor is overleden op 9 april vorig jaar aan de gevolgen van prostaatkanker. En de laatste fase van zijn leven was niet altijd positief. Hij werd namelijk beschuldigd van misbruik van jonge jongens. In 2016 moest hij daarvoor voorkomen, liet overigens verstek gaan bij de rechtszaak, heeft altijd ontkend. En een groot aantal prominente rappers is altijd achter hem blijven staan en hem... hebben hem gesteund. Dus dat is het leven een beetje van Afrika Mambaataa. Je hoort hem hier op een Galaxy met Jesse Sensation. Zometeen heb ik Tech 9 voor je. En de nieuwe van Flo, die heet Don't Break My Heart. Maar eerst uit de Airplay Top 20, die grote hit van Tems. Hier is Love Me JJ.

0: De zoetgevoiste stem van Flo. Don't Break My Heart, haar nieuwe single. En daarvoor Tech 9 met Who'd Go Crazy. Zal ik even doornemen wat er vanavond gaat gebeuren op Galaxy? Tussen 7 en 9 uur, een nieuwe aflevering van Nieuws Radio met Daniel Nussbaum. Mijn collega in het Hoge Noorden, DJ Lowpro met Break North, hoor je tussen 9 en 11 uur. En vanavond wordt natuurlijk de dag weer afgesloten door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G met Rosa's World.
1: Galaxy. Hold on, wait. Rosa's World.

0: Galaxy met Buzz B tot 7 uur. Loods je door de file heen na een zware werkdag. Deze donderdag, de 30ste van juli 2026. Ja, ik hoor iedereen op de radio de hele dag zeggen: goh, het is alweer donderdag. Goh, het is alweer vrijdag. Ja, de tijd gaat inderdaad snel, hè? Ik bedoel, 3 keer met je ogen knipperen en het is alweer weekend. En dan nog niks gedaan natuurlijk. Dus ja, inderdaad, de tijd gaat snel. We zitten alweer eind juli. Augustus gaat komen. De zomer loopt alweer bijna tot zijn einde. Hoewel, de zomer is daar zelf niet van overtuigd. Want ik geloof dat de komende dagen het nog redelijk warm blijft. Met temperaturen tussen de 25 en 30 graden Celsius. Dus op zich is dat niet slecht. Dus alleen merk je er weinig van als je hier binnen zit met de airco aan. Natuurlijk is het altijd 21 graden Celsius. Hey, zometeen voor iedereen die in de file staat. We slepen je door de file heen. Een minimix. Ik heb ook Fresh voor je meegenomen. En dadelijk een Galaxy throwback.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Everybody, you ready?
4: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
5: Skillet, baby.
6: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
4: Yeah. We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
7: Bring the real
8: hip-hop.
7: Yo, babe.
9: Bring the hip-hop back.
4: And back.
10: With more bangers on Galaxy Radio.
11: We wreck the culture.
12: And Lord, let us start.

Rex and a Fact was dat met Juicy, een Galaxy Throwback. En hou je van throwbacks? Ik raad je aan om een keer af te stemmen op ons spin-off kanaal. Het is Galaxy Throwback Radio. Je kan het in Noord-Holland en Flevoland ontvangen via DHB Plus of via onze gratis te downloaden app of onze website. Daarvoor Fresh met KM en Bare Minimum. Zometeen, we slepen je door de file heen, Minimix, na Distinct en Mansory.

Morat en Distinct, Man Sorry, hier op Galaxy. Het is zover, dames en heren, jongens en meisjes. Sta je in de file, gooi die ramen open, radio hard. En laat iedereen horen dat je naar Galaxy luistert. Want hier is de Stack

0: Reason my neck and my ears and my chains. This drip out the trenches, I know you gon' dig it. I go through deep, plane.
1: De Stakker Traffic Minimix van deze donderdag. Zometeen na 7 uur. News Radio met Daniel Nussbaum. Ik ben benieuwd hoe hij er vanavond van X on the Beach aanschuift bij hem. En erachteraan natuurlijk DJ Lopro en Break North. En onze eigen nachtkoningin Rosa G. Morgen zitten hier Samora en Ange in It's Friday Day Day Day. Ik spreek je aanstaande maandag weer om 4 uur. Hoi!
2: Ladies, grab your cake.
3: Turn up the heat.
4: I love the summertime.
3: All summer long.
5: This is it.
3: Your summer is with Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: now. Turn me up.
1: You're the Kanye West, Simon Travis Scott, Father, here on Galaxy.
2: It's time to set it off.
0: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
0: Recognize his voice.
2: Introduce it.
0: This is Noose Radio.
4: Turn it up, go. Turn it up.
0: With Daniel Noosebaum.
5: In the building.
1: Yo, what up Galaxy? En dat is nog even lekker, hè? 2 uur Noose Radio op je speakers. En ik krijg al leuke appjes binnen, vind ik, app van Galaxy. En jij kan dat natuurlijk ook doen. 085-029-4x2. En ik heb zo meteen echt een persoonlijk probleem die ik met je wil bespreken. En wie weet luistert er wel iemand en die denkt zelf, hey, dat is nice. Ik ben er wel vrij handig in. Ik kan je wel helpen. Dus wat het is, ja, dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst even de appjes van. Namelijk Melissa die zegt, yo, Daniel en Galaxy, ik ben net klaar met werken. Ik zit nu in de file richting huis. Ik had niet verwacht zo laat nog en met vakantie. Maar gelukkig maakt Galaxy het altijd wel weer een stukje gezelliger. En Younes die zegt, yo, bro, ik ben net thuis en ik sta te twijfelen. Ga ik zelf koken of maar weer eten bestellen? Mijn koelkast werkt ook echt niet mee. Ja, ik ken die dilemma's, man. Weet je, ik... Ja, ik geef het gewoon eerlijk toe. Dat bestel ik altijd wel. Ja, ik ben eigenlijk echt een luie kok. Maar goed, wat ik wel kan is muziek draaien. Zometeen hoor je PZ met Claim to Fame. Maar nu eerst Lil Baby, Mrs. Trendsetter hier op Galaxy.

0: Claim to Fame, hier hoorde je op Galaxy. Nou, een bijzondere dag vandaag. Naast dat het natuurlijk gewoon 30 juli is, dus ja, de maand juli is alweer bijna klaar. En dit gaan alweer richting de kerst, richting de koude dagen. Maar we mogen nu nog even volop genieten van de warme winterdagen, warme zomerdagen. Is het ook, breng je beste vriendin mee naar werkdag? Ja, die dacht ik, ga eens eventjes weer kijken hoe het daar gaat. Ik heb mijn beste vriendin meegenomen in studio. Nikki, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij vindt het toch altijd wel weer spectaculair wat hier gebeurt?
1: Ja, ik vind het heerlijk om eens mee te gaan hier naartoe.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, toch?
0: Hey, ik zit met een persoonlijk probleem. En dat is namelijk, ik heb, ik denk 1,5 maand geleden heb ik een autootje gekocht. En heb ik niet gedaan voor een bijzondere reden. Maar ik vond het gewoon weer lekker om een auto te hebben. Maar het helpt ook wel weer om mee naar de radio te gaan. Want ik kan moeilijk op de fiets vanaf Amsterdam naar de uitzendstudio komen. Maar ja, ik heb een probleem. Mijn auto is dus kapot. Nou ja, kapot. De richtingaanwijzer, dus zeg maar de kilometerteller, dat staafje, die is helemaal vergaan. Ik bedoel, hij blijft dus plakken nu op de 20. En ik zie dat hij ook vast zit aan een plasticje. Het gaat gewoon niet goed met die jongen. En ik heb afgelopen week een heel leuke ABK-keuring gehad. En dat was nog niet bij die ABK-keuring. Maar nu heb ik het wel dus al op mijn auto. Dus ik heb hem eigenlijk een beetje kapot gekregen. Het is een beetje een drama. Dus mocht je luisteren, één ding bij mezelf. Hey, die Daniel, die wil ik eens even helpen. Ik luister altijd naar Galaxy. App me dan eventjes. Ik zal even rustig het nummer opnoemen. 085 029-2222. Je mag me ook appen op dat nummer, dat kan natuurlijk ook. Dus ben jij in de buurt van Utrecht? Ik denk bij jezelf, ik ben handig in auto's. En ik weet ook, dit is een klusje van 5 minuten, maar ik ben zelf gewoon niet handig. En je denkt, nou, ik kan die gozer hebben. Bel dan in, 085-029-4x2. 085-029-2222. En wie weet heb je dan, heb ik weer een blije auto. En heb jij gewoon even je momentje of shine gepakt hier op de radio. Dat is lekker, hè? Dat dacht ik al.
2: What's up, it's Megan Thee Stallion.
3: What up, this your boy Lil Durk.
4: It's Quavo. Hey. This is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
4: This is where you hear the biggest stars.

Showmoord hier op Galaxy A. En wie weet ga ik helemaal niet eens naar huis. Want ik zie allemaal foutmeldingen. Ik ging nog even snel naar de auto. En ik zie opeens ook allemaal andere foutmeldingen door die story. Dus ben je nou een automonteur? Je denkt bij jezelf, hey, ik kan die nieuwsbamers even helpen. Bel dan in 085 029 4x2. Of stuur me een app op de Galaxy App.

girls wanna have fun. Ja, dat is ook alweer een leuke tekst, hè? Ik bedoel, ja, altijd als ik meiden in de stad zie, joh, ik zie ze altijd lachen en lol maken, plezier maken. En boys die staan soms in een hoekje en dan vraag ik wel eens aan die boys van, heb je wel fun, heb je wel genoten? Ja, ja, was wel leuk, was wel leuk. En boys zijn wel gewoon wat ingetogener. En die vrouwen, joh, die schreeuwen het uit als ze het lol hebben. Ja, ja, daar kunnen sommige mannen nog wel eens van leren. Denk ik, joh, hey, laat eens even zien dat je het ook een beetje naar zin hebt. Hey, afgelopen dinsdag word ik bij Ice, mijn collega, van 9 tot 11. Deze fantastische track, I'm a Star, Where Do We Go? En nu hier op Nieuws Radio.

0: Gilly Gilly hoorde hier bij Nieuwsradio. En zometeen, ja, live gast in de studio, namelijk van X on the Beach, Double Dutch.
1: Turn the volume up and let the sunshine, the music and the memories take over.
2: We are Galaxy Radio.

0: Go Mama hoorde hier bij Nieuws Radio. Ja, ik krijg toch wel weer kippenvel op het moment dat deze gozer toch wel bij mijn studio is ingelopen. Ja, hij was te zien afgelopen weken en nog steeds volgende week ook de laatste aflevering bij X on the Beach Double Dutch. Laat je horen voor Dami.
1: Kom on, kom on. Jongens, dames en heren. Dami Iglesias Redondo, Julio Ricardo Montoya, De Rosa Ramirez, Sanz en Nando Casillas in de studio. Let's go.
0: Yes. Hey, eventjes voordat ik mezelf op een flikker krijg. Dami, hè?
1: Het is Dami, ja.
0: Want waar ging dat fout?
1: De voice-over. En ja, natuurlijk mijn ex Charlène, zei Dami. Het is Dami, cojones.
0: Maar nog even één keer je naam even zonder te stotteren. Wat gebeurt er dan?
1: Dami Iglesias Redondo, Julio Ricardo Montoya, De Rosa Ramirez, Sanz en Nando Casillas.
0: Maar je ouders konden niet kiezen of zo?
1: Het was nee, het is gewoon allemaal. Ik heb ook een groter paspoort, hè?
0: Ja?
1: Die van mij is groter, hè?
0: Ja, oké. Dus jij moet een soort van een heel A3'tje uitklappen voordat je, voordat je hem laat zien.
1: Ken je Pink Pink van FC Kip?
0: Ja,
1: die heb ik ook.
0: En je kent, voordat je het niet kent, Ex on the Beach Double Dutch is een televisieprogramma gemaakt vanuit RTL Videoland. Dat zijn 8 sexy singles die zitten op een eiland. En elke dag spoelen hun ex aan. Ja, Dami, het was fantastisch. Of het is fantastisch. Jij bent daar te zien al wekenlang, maar op het begin niet zo erg. Het ging een beetje fout op het begin.
1: Ja, kijk, in het begin, niemand was, ik was niemands type. Dus ik viel een beetje buiten het bootje. Dus ik was gewoon letterlijk op een vriendenvakantie. Maar daarna, op een gegeven moment, kwamen er 2 originals. En die vonden me wel interessant.
0: Ja, je bleef een beetje in de ballenbak. Samen met je beste mattie Nick.
1: Ja.
0: Hoe is de vriendschap tussen jullie nu op dit moment?
1: Ja, ik en Nick zijn goed. Dus we hebben elke dag contact. We bellen elke dag wel een keertje. Op dit moment zit hij nou in Turkije. Dus een dikke SO naar Nick. Die man zet nieuwe tanden vandaag.
0: Ja.
1: Kunnen we
0: niet even bellen?
1: Ja, we kunnen
0: even kijken hoe het met die tanden gaat, toch?
1: Ja, helemaal goed.
0: Of niet?
1: Ja, belt hem maar op. Hey.
0: Ja, even kijken of we Nick zo meteen te pakken krijgen. Of ik ga het zo. Zullen we nu doen?
1: Doe maar nu.
0: Wat even kijken. Nick.
1: Meteen met de deur in huis.
0: Ja, dat vind ik dus eigenlijk het leukste. Maar vertel het, want jij hebt ook die tanden van Nick gezien. Het is wel heftig, hè?
1: Ja, het zijn. Hallo, ik ben Nick.
0: Maar die oude tanden, die gaan die verkopen, volgens
1: mij. Ja, hij is bezig nou met veilen. Het hoogste bot is al €600, heb ik vandaag gehoord.
0: €600 voor een paar tanden?
1: Ja, letterlijk. Dus de enige echte Nick Eindhoven vieze koningtanden, die gaan eruit met de veiling.
0: En wat gaat hij doen met het geld?
1: Ja, ik weet niet. Misschien gaat hij doneren.
0: Het is niet dat hij het aan een goed doel geeft of zo.
1: Nog niet over gehad. Ik heb hem daar nog niet over gesproken.
0: En zijn hem daarin wel supporten?
1: Sowieso.
0: Ik bedoel,
1: hij moet delen. Hij moet delen met de mensen.
0: Of denk je bij jezelf, nou ja, het zijn toch zijn tanden, fuck dat.
1: Ja, ik heb het nog niet echt over gehad wat hij met geld zou doen.
0: Oké, nou.
1: Maar eerst die dan geloven.
0: Ik ga eventjes snel zijn nummer intoetsen. Want dan kunnen we even kijken of het goed gaat met jouw beste vriend zijn tanden.
1: Yes.
0: Want jullie hebben.

0: met elkaar omgetrokken, ook op de slaapkamers en zo.
1: Ja, we waren de ballenbakvrienden, hè?
0: Ja, dat, vertel eens, waar ging dat allemaal heen?
1: Ja, hoe slecht. Het is de meid zonder ons niks. Dus ja, dat moet je accepteren.
0: Nou, de telefoon gaat in ieder geval over. Eens even kijken of we nog aankomen naar Turkije.
2: Ik kan het door uw gebelde nummer niet bereiken.
1: Dat is helemaal
0: goed. Nou, ik denk dat het niet goed gaat met z'n tanden.
1: Nee, ja, hij zit op dit moment wel in Turkije.
0: Hey, ja, want jij bent een van de originals.
1: Yes.
0: Hoe was dat zo om een original? Zijn we eigenlijk van een beetje Zappendutch?
1: Ja, wel leuk. Ook in het begin spannend. Want op een gegeven moment had ik mijn laatste interview gedaan, zeg maar. Je moet altijd quoten. En toen liep ik het strand op en zei ze, ja, doe maar lopen. En toen begon het, zeg maar al. Toen stond iedereen al klaar en ik kwam als één en laatste strand op. Dus op een gegeven moment zat ik te kijken en denk, hè, begint het nu al, ja? Maar het begon al.
0: Ja, maar daar staat je ook wel een beetje tegenover Charlotte. Mm-hmm. En ja, ik had wel, zeg maar, tot nu toe verwacht dat er wel meer tussen jou en Charlotte zou zijn.
1: Ja, weet je wat het is? Charlotte was al die tijd gewoon met Levinho. En ik heb ook wel respect voor de maatjes, voor de broeders. Dus ik heb dat gewoon gelaten.
0: Ja, je dacht bij jezelf, laat het lekker zitten.
1: Ja, laat het lekker zitten. Het is, als ze komen, dan komt ze niet eerst ook goed, snap je? Ja, uiteindelijk was ze gekomen in aflevering 6.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Hey, ik ben blij dat je er nu eindelijk in mijn studio bent. Ja. Het heeft even moeten duren.
1: Want luisteraars thuis, ik ben een keer genaaid.
0: Genaaid?
1: Ja, ik zou hier naartoe komen en toen was ik in één keer, ik weet niet, vergeten of zo.
0: Vergeten?
1: Een paar weken geleden of zo, ja.
0: Maar wacht eventjes, Dami, ik zal het even goed zeggen. Ja, er gebeurde geen conjo met jou in die aflevering.
1: Nee, dat snap ik. Ja, we moeten bespreken.
0: Wat moet ik met jou bespreken? Ja, of je de pik van Nick hebt vastgehouden?
1: Nee.
0: Nee, ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En toen, de afgelopen weken, is natuurlijk Charlène erbij gekomen. Ja. Jouw ex.
1: Ja, mijn lieveling Charlène.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk?
1: Via Snapchat. Want toen ging het heel snel. Toen heb ik je afgesproken. En daarna zijn we een paar keer samen weer slapen.
0: Ja.
1: Weekendje weggedaan. En ja, heeft 3 weken geduurd.
0: Maar
1: toen was ik er klaar mee.
0: Even een stapje terug. Hoe ontmoet je een vrouw via Snapchat?
1: Ja, ik zat mij toegevoegd.
0: Zat jou toegevoegd?
1: Zat mij toegevoegd en zo raakten we aan. Dus gewoon, er worden foto's gestuurd en dan reageer je op elkaar en dan vanzelf raak je in een gesprek.
0: Oké, okay, en hoe oud was zij toen op dat moment?
1: Hoe oud is ze? Sla je me dood, ik weet het niet.
0: Hoe oud ben jij? Laten we daar even mee beginnen.
1: Ik ben 26.
0: 26 jaar. En zij is wel ouder of jonger?
1: Nee, zij is voor mij 21, dacht ik. Of 22.
0: Maar
1: okay, ik weet het niet meer.
0: Maar ik kom eventjes niet bij het woord. Kijk, heetje, ik ben nu ook een beetje aan het daten met een meisje. Maar die heb ik dan niet ontmoet via Snapchat. Want ik ben daar sowieso een boemerig en ik ken dat helemaal niet. Maar hoe kan zij jou in één keer toevoegen dan?
1: Ja, dat sta je bij snel toevoegen, denk ik. En ik denk vanuit daar dat ze mij heeft aangedrukt. En ja, ik heb het gewoon geaccepteerd.
0: Ik dacht, jullie zijn best wel een setje. Maar ja, Charlène die is ook wel achter andere gasten aan. Ik bedoel, ik zag er in de aflevering ook wel achter Jerwin aangaan.
1: Ja, weet je, dat ding is, dat wist ik allemaal niet. Maar ik vond het ook niet erg, want ja, ik kwam daar gewoon puur voor lust. Je gaat op Ex on the Beach geen liefde vinden. Dus ja, het interesseerde mij helemaal niks. Op een gegeven moment
0: als je voor lust had moeten gaan, dan had je gewoon net zo goed ook met Charlotte moeten gaan, toch?
1: Ja, maar ze was met Levio. Als iets al bezet is, ik kan er moeilijk tussen komen.
0: Nou, maar dan komen die twee tweelingen. Er is een nieuwe tweeling in het huis gekomen. Hun namen, weet je, kan je ze nog een beetje onderscheiden of niet?
1: Ja, zeker. Zijn goede jongens, Anthony en Delano.
0: Ja. En welke van de twee, ik kan even niet het onderscheid maken. Wie heeft nou ook weer met Charlotte gekust?
1: Anthony. Ja. Ja, Anthony heeft het goed gedaan. Ik kwam meteen erin en meteen.
0: Boom! Maar, eventjes. Dat had je toch ook kunnen doen?
1: Ja, ik heb het in aflevering 6 gedaan, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar je bent niet verder gegaan met Charlotte.
1: Nee, weet je het is, ik stond er voor op, maar ik ben ook altijd wel van een meid moet wel ook een beetje moeite van mij doen. Dus ja. Ik heb een best hoge ego, dus ja.
0: En
1: het is graag of niet.
0: En hoe merk je dat grote ego dan?
1: Ja, gewoon dat ik heel snel meteen ze weggetrapt en heel snel geen zin meer heb. Dan zeg ik doei.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, okay, en hoe bevalt dat dan in het dagelijks daten? Want ben je nu met iemand of ben je nu singles vaak?
1: Complicated.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké. Maar, sorry. Had ik niet over moeten vragen misschien.
1: We zeggen niks, jongens.
0: We zeggen niks. Je lijkt wel op Nick met al die quotejes. Laat je likken.
1: Nee, laat je likken is niet van mij, jongens. Dat ga ik niet zeggen.
0: Nee, vond je dat irritant?
1: Maar Oes is een beetje gewoon van ons samen. Daar zijn we gewoon elke keer daar. Als je klaar met praten, zeg je Oes.
0: Oes.
1: Ja, Oes.
0: Waar komt dat vandaan, Oes?
1: Ja, Oes van de boksen. Kickboksen. Dat is voordat je gaat beginnen. Oes.
0: Ja. En dat doe je kickbokst ook veel?
1: Tuurlijk niet.
0: Nee?
1: Nee, ik ben van origine gewoon voetballer. Altijd selectie gevoetbald, maar tegenwoordig alleen maar fitness.
0: Welke positie speel je?
1: Links of rechts voor.
0: Oh,
1: afmaken, okay. Prikken.
0: Prikken, ja, ik speelde links.
1: Houden van prikken.
0: Links op de bank eigenlijk.
1: Maar zat je vaak op de bank, ja? Dat meen je niet.
0: Ja, ik vroeg altijd of ik erin mocht, maar zei ze ja, misschien over een kwartiertje bleek het al 90 minuten te zijn.
1: Dat meen je niet, maar zat je ook selectie dan?
0: Ja, nee.
1: Hoe kunnen ze dan bij, als je geen slecht zit, dan 9 minuten op de bank zitten? Dat kunnen ze niet maken.
0: Ja, ik zat er alleen maar voor de kans, kut. Ja, dat is echt zuur.
1: Ja, opvulling, hey, dat moet ook zijn. Dat was ik in het begin ook, hè, figurant. Opvulling, je hebt van die achtergrondmensen nodig, ja.
0: Ja, en uiteindelijk is gebleken dat de achtergrondmensen toch wel weer naar voren duiken.
1: Snap
0: ik bedoel, je gaat zo meteen voor de ballen door, je komt veel in beeld. Charlène is nog daar in de villa.
1: Ja.
0: Ja, hoe staat het ermee? Spreek jij nog bij de programma?
1: Nee, ik en Charlène hebben geen contact meer. We zijn wel gewoon goed. We hebben wel, volgens mij een week geleden wel de strijdbel neergelegd.
0: Oh, maar hoe ging dat?
1: Ja, gewoon, we raakten aan de praat. Omdat er het een en ander in de groep, Snapchat-groep gaande was.
0: Oh, wat was er gaande dan?
1: Ja, gewoon ruzies onderling, de meiden tegen elkaar. En,
0: ja, oké, maar dat begrijp ik. Maar waarover ontstaat zo'n ruzie dan?
1: Waarover ging dat? Ja, volgens mij gewoon de opmerkingen die in de aflevering zijn gebeurd.
0: Ja, wordt dat nu nog steeds ruzie?
1: Natuurlijk, ja, het is nog steeds hot. Ex on the Beach gaat buiten de schermen nog steeds door, jongens.
0: Ja?
1: Ja, oprecht. Maar ik bemoei mezelf niet ermee, want ik heb daar geen zin in. Het is hoofdpijn, we houden niet van hoofdpijn.
0: Nee. Maar uiteindelijk is het wel jouw groep, het is wel jouw familie.
1: Ja, hoe ik het zie, het zijn collega's.
0: Collega's, ja?
1: Ja, collega's. Ja, het is net zoals collega's, die kies je niet uit. Je wordt er samen gedropt en moet je samen werken. En dat is daar ook gegaan.
0: Oké, okay. Nee, we gaan zo meteen nog even uitgebreid hebben over wat er buiten de schermen gebeurt. Ik ben er wel even benieuwd naar.
1: Mm-hmm.
0: Maar hoe ligt jouw muzieksmaak met hiphop, rap en R&B?
1: Ja, top. Ik vind vooral Young Ellens, Frenna.
0: Frenna. En ADF en Ronnie Flex?
1: ADF, Samski, Ronnie Flex vind ik ook top.
0: Ja, dat vroeg ik Karel bij toe.
1: Hoes. I just want us to be
3: together. At your job, in your crib, and all around the world.
4: Everywhere I go, I keep you by my side.
3: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app.
4: Download it now.
5: Hey, het is DJ Roffa.

0: Al mijn ladies worden hier bij Nieuws Radio. En bij mij in de studio natuurlijk nog steeds. De prachtige, de gezellige. Dami hier in de studio.
1: Maar
0: we hebben hier ook iemand aan de lijn. Ja, ik heb het even met mijn telefoon gedaan, want het is een beetje een Turkse verbinding volgens mij. Nick, ben je daar?
2: Ja, zeker ben ik hier.
0: Jullie zijn beste vrienden, Dami en jij, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, Nick, Dami vertelde ook dat jij iets met je tanden gaat doen vandaag.
2: Ja, ik ben vandaag geweest voor mijn tanden natuurlijk. Ja, omdat je op TikTok hier, dat ze redelijk dik. Ja, redelijk dik. Ze zijn gewoon dik, maar goed. Dus ik heb ze vandaag, ben ik van de dikke tanden ben ik af. Dus dat is alweer een pluspunt. Morgen krijg ik tijdelijk mijn vorm, zeg maar, hoe het is. En dan zaterdag is het de grote dag.
0: Oké, maar Dami, het is niet zo dat het wat voor jou is, die tanden. Je kan, want jouw tanden worden geveld natuurlijk. Is dat niet wat voor jou, Dami?
1: Ja, nee, Nick mag ze lekker aan iemand anders verkopen. Ik hoef ze niet.
0: Hey Nick, hoeveel staat de teller nou?
2: 600 staat er nou.
0: Oké, dus als ik dus nu 700 euro bied, zijn ze van mij?
2: Ja, dan gaan we, dan wachten we tot vaterdag. Zaterdag is grootste bot uit, als je
1: geen nog betaald hebt. Het is de sluittijd.
0: Nou, misschien wil ik ze wel. Nou, ik ga er even kijken. Nick, fijn.
2: Ik zou zeggen, met een heel laag jeugdje gaat erbij.
0: Geil. Hey, later Nick, dankjewel.
2: Yo,
0: doe. Oh, ja, doe. Hey, jullie zijn wel echt gewoon best romantisch, hè? Ja, ik vind je ook best wel positief reageren ook op Nick.
1: Ik was eergisteren nog bij Nick. Gingen we samen de aflevering kijken met zijn vriendengroep. Dus,
0: wat vind je van zijn meisje?
1: Ja, mooie dame.
0: Ja, die is toch op het strand gekomen?
1: Ja.
0: En eigenlijk de hele familie was verbaasd.
1: Ja, letterlijk. Mensen dachten Nick kan niks fixen. Maar je ziet het, Nick doet het gewoon. Nick voor fucking president.
0: Ja?
1: Zie.
0: Ja, maar waarom dan?
1: Ja, gewoon iedereen, ja, weet het, hij zegt het laat je likken, laat je lukken. En iedereen op TikTok en op Instagram en zo, men zei het lukt niet, maar het lukte wel.
0: Ja, maar uiteindelijk, heel eerlijk, heb jij nou ook nogal gebald?
1: Allicht, jongen, kom op, man. Hey.
0: Heb jij wel gejoekeld in de villa?
1: In de villa heb ik zeker gejoekeld. Ja. Dus, één keer van uitzond, dus ja, je hebt het gezien.
0: Ja, nee, dat klopt. Live maar hoe was het dan om gewoon eventjes daar op televisie dat terug te kunnen zien?
1: Ik vond het wel grappig. Ja. Nee, mijn ma keek weg. Mijn ma vond het niet leuk.
0: Nee?
1: Nee, absoluut niet.
0: En heb je nog broers of zussen?
1: Ik heb nog een oudere zus, ja.
0: En die zei wel van high five?
1: Nee, ik heb er eigenlijk niet gesproken over. Dus heel positief gewoon erover. Al mijn vrienden ook, ze lakken, ze vindt het allemaal leuk. En Noisha blijven, jongens.
0: Hey, ik zag je op een gegeven moment op bed liggen, want je was ziek.
1: Ja, ik was ziek. Op een gegeven moment, ik was op date geweest met Charlotte. Maar ik had denk een lauwe champagne op. Of denk, dat weet ik zeker. Die was verkeerd geslagen, gevallen. En toen moest ik gewoon 8 keer die dag overgeven. Dus de rooftop party heeft hij helemaal gemist. Dat vond ik wel jammer.
0: Nou ja, goed. Ik zag je daar op bed liggen. En Charlène wordt gevraagd voor de Love Mansion. Ze komt nog heel lief naar je toe. Ze zegt van, joh, Damir, dus ga ik het doen. En jij zegt eigenlijk bij jezelf, joh, laat me alsjeblieft met rust.
1: Zet die lamp uit. Ja. Het boeide me oprecht niks. Ik was gewoon letterlijk aan strijden op dat moment. Ik denk, ja, boeien. Dan heb ik meer ruimte in bed als je niet komt slapen. Ja, maar als je wil slapen, mag ook.
0: Ja, maar uiteindelijk is het dus niet gegaan. Maar ze heeft dus ook niet bij jou geslapen.
1: Nee, uiteindelijk lag ze bij Jawin. Maar voor de dag kwam ze gelijk weer bij mij liggen.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Come on, man.
0: Nou, ik heb een indruk van jou wat ik op televisie krijg.
1: Wat dan?
0: Maar ik denk dat het best wel... Je bent een best wel een toegankelijke, lieve gast.
1: Ja.
0: Maar, ik had wel veel meer actie aan het begin ook van je verwacht. Je bent een Spaanse roots.
1: Kijk, weet je wat was? De bedoeling was, tactiek was, dat gewoon heel de villa plat...
0: Ja, zeg maar. Je mag gewoon op dit radio.
1: Heel de villa te bam bam heerlijk.
0: Ja?
1: Maar het zat er gewoon niet tussen.
0: Nee.
1: Ik wilde wel. Voor lust. Het waren sowieso niet met type meiden. Ze waren maar aardig. Maar ja, het was er gewoon niet. En het lukte niet. En ik ben niet die guy die blijft proberen. Ik doe altijd polshoog te nemen. Ga ik altijd eventjes gewoon praten. Kijken als er interesse is. Maar je merkte heel snel dat er geen interesse was.
0: Hé, maar Marla en Jennifer hebben... Ja, die waren boezemvriendinnen met elkaar.
1: Ja.
0: Dat is uit elkaar gegaan. Je ziet ook dat Jennifer best wel geëmotioneerd raakt.
1: Mm-hmm.
0: Als jij een kans zou mogen kiezen, aan welke kant stond jij dan?
1: Ik geef van beide. Ze moeten gewoon... ik hou niet van ruzie. Ik wil altijd zo ver mogelijk uit de weg blijven, want hoofdpijn is ruzie. En we houden niet van hoofdpijn.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, ik vind dat je er daarin wel gelijk hebt.
1: Ja,
0: ik
1: kan lekker ontspannen.
0: Ja. Hey, wat staat er voor de rest voor jou nog op de planning, Dami?
1: Aantal showtjes. Ik sta aankomende zaterdag in... even kijken, hoe heet ik weer? Café De Eerste Rang in Almere. Dus als mensen mij willen zien optreden, zien rappen, be there.
0: Of want je bent rapper?
1: Ja, in het verleden heb ik wel eens wat rapnummers opgenomen.
0: Maar staat dat ook online ergens?
1: Nee, het staat niet meer online. Er stonden wel een paar online, maar het is allemaal verwijderd.
0: Oh, dan zou ik wel weer willen draaien hier voor je.
1: Ik heb ook helaas mijn nieuwe telefoon, anders kon ik het wel eventjes opzetten.
0: Maar ga je dat binnenkort, ga je wel weer bezig, ga je wel weer bezig met een muziekcarrière, of dat niet?
1: Mijn plan is eigenlijk wel gewoon binnenkort weer wat te gaan schrijven.
0: Ja.
1: Maar ja, ik schreef in het begin gewoon als Jip en Janneke taal. Ja, daar kom je niet ver mee. Yo,
0: maar je kan niet een klein beetje freestylen. Als ik een beetje gam op die mic zet, kan je dan niet een klein stukje freestylen.
1: Freestyle is lastig, ik kan wel gewoon een stukje rappen.
0: Ja, is goed. Moet ik een beat pakken? Wat wil je dat ik doe?
1: Nee. Ik doe wel gewoon een stukje rappen die ik even snel...
0: Ja?
1: Mijn ogen lopen, maar ik loop geladen, kan dan zomaar laden en hem op je richten. Bij mijn domme jongens dan niet zomaar varen, anders word ik vals. Dan moet ik op je switchen. Krap.
0: Nou, dit ging veel te snel. Wacht even. Ja, hallo. Wacht eventjes. Nog even één keer. Heb je nog een andere line?
1: Ik ben zenuwachtig. Ik ben verlegen, jongens.
0: Doe even wat je net deed.
1: Mijn ogen loom, maar ik loop geladen. Ik kan dan zomaar laten op je richten. Bij mijn domme jongens dan niet zomaar van. Anders word ik vals. Dan moet ik op je switch.
0: Wow!
1: Maar, ik moet wel even zeggen.
0: Ja?
1: Ik moet wel even erbij zeggen. Dit is wel van FMG. Maar dat is gewoon het snelste wat nou in me opkomt.
0: Oh, dit was niet eens jouw tekst?
1: Nee, is niet van mij. Maar ik wil gewoon laten zien dat ik kan spitten, jongens. Kom op, man.
0: Je kan sowieso spitten. Hé, aflevering, de laatste aflevering staat op de loer. Wat kunnen we nog een beetje verwachten?
1: Ja, je hebt al in de voorstuk gezien, of ja, althans de mensen, dat ik een glas drinken ga koppen. Dus ja, het heeft iets te maken met Charlène, maar hoe of wat, ja.
0: Dan moet je blijven kijken.
1: Dan moet je blijven kijken, jongens.
0: Heb je blijvende schade opgelopen?
1: Nee, ik deed gewoon mijn hoofd af. Ik zeg wel, ja. Zijn klootzak.
0: Lekker. Hé, Dami. Ja, ik wens jou natuurlijk onwijs veel plezier met jouw reality-leven. Want ik hoop je natuurlijk nog wel meer in allemaal dat soort reality-programma's te zien. Want je bent een ster, man.
1: Ik hoop het ook. Ik hoop dat ze me vragen heel snel voor postcode loterij miljoenenjacht. Hit me op, Linda de Mol. Ik zou graag koffertjes willen uitzoeken. Yes.
0: Uitzoeken, geld verdienen.
1: Ka-ching.
0: Lekker. Hé, Dami, thanks dat je er wou komen. Yes. We gaan zo meteen nog even. Maar dit is Janet Jackson, The Pleasures, Prince of Ball.

0: The Pleasure Principle hoorde je hier bij Nieuws Radio. En ja, bij mij in de studio Dami van X on the Beach, Double Dutch. En ja, Dami, ik ben dan toch wel echt even benieuwd nog als laatste. Kan je nog wel een beetje over straat of lukt dat niet meer?
1: Ja, weet je wat het is? Ik word echt overal gewoon herkend. Het is echt niet normaal. Ik was 2 weken geleden was ik in Rotterdam.
0: Ja.
1: Zelfs daar werd ik herkend, terwijl ik uit Helmond kom. Ik word echt overal aan. Ja, maar kijk, een foto maken.
0: Ik heb mijn lijst, wacht eventjes. X on the Beach is niet alleen maar te bekijken in Helmond, hè?
1: Nee, klopt, is ook zo. Maar gewoon voor mij is het toch iets apart. Ik kom eigenlijk bijna nooit in Rotterdam. In één keer loop ik daar over de Erasmusbrug. Hé, jij bent van X on the Beach, meteen een foto maken. Of ze op de fatbike kwamen ze aan. En zo naar jullie, jongens.
0: Nou, lekker. Ik kreeg een appje binnen van Rosalie. Die zegt, hey Daniel, wat leuk dat hij in de studio is. Maar is hij nog single? Kan ik met hem op date?
1: Oeh.
0: Ja, ik krijg toch echt deze vraag.
1: Ja, het is complicated, jongens.
0: Complicated.
1: Lastig. Moeilijk antwoord op te geven. Moeilijk
0: antwoord op te geven. Nou, Rosalie, ik zal je nummer eventjes pluggen bij hem. Want misschien als het afgelopen is, dat complication gedoe, dan, dan kan je misschien met de Dami op date.
1: Wie weet, wie weet.
0: Ik doe ook echt mijn best, hè. Dami.
1: Ja, goed zo.
0: Ja, is
1: gewoon
0: Dami.
1: Ja, gewoon, eigenlijk is gewoon Dami.
0: Dami.
1: Je moet niet Dami. Je is ook gewoon Dami.
0: Dami.
1: Ja. Okay, lekker een dambot en i. Dami.
0: Ja, ik word, weet je, ik zou het zo irritant vinden als mensen gewoon jouw naam verkeerd uitspreken. Is gewoon toch jouw naam.
1: Als mijn naam ook wordt opgelezen, standaard Dami. Staat gewoon letterlijk in Nederlands, Dami. Come on, man.
0: Hey, maar kan je dan wel eventjes, voordat ik ook wel weer fout ga maken, even je eigen Instagram pluggen?
1: Yes. Mensen, als jullie mij graag willen volgen, mijn Instagram is Dami Iglesias. Gewoon lekker kort. En voeg me lekker toe en dan zie je gewoon dagelijks content van de patron van Damsgenoven 92. Kraal.
0: Kraal. En misschien op Snapchat ook. Misschien hebben we dan weer.
1: Snapchat is ook Dami gelezen als ik heet gewoon overal hetzelfde ook op
0: nee,
1: TikTok.
0: Nee, maar ik bedoel meer van. Misschien vind je dan weer een nieuwe Charlène.
1: Of niet nog een nieuwe Charlène. Een Charlène is genoeg.
0: Nieuws Radio, tot op mijn 9 uur. Nou ben ik bij je.
2: Check out the music. Next.
3: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: 3FM. Dit is het Galaxy Nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radioplayer en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Daniel Nussbaum.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Ja, Nieuws Radio hier. Tot mijn 9 uur vanavond ben ik bij. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ik ga Dami uitzwaaien en die gaat zo weer terug naar Helmond. Maar ik ben er voor je tot en met 9 uur vanavond.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Mooie wagen trouwens, hoorde hier bij Nieuws Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
4: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
5: Turn it up.
6: Let's go.
5: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
7: In the building.
0: Ja, ik moet toch echt even zeggen, die Dami is echt toch echt een lieve gozer, zeg. Niet normaal. Echt, hij begon net ook nog een heel leuk gesprek buiten. En ik zeg, joh, ik moet verder, hè? Ik ben bezig met het programma. Ja, maar luister nou even, luister nou. En dan denk ik, ach, jongen. Ach, vet, vet. Nou goed, 2 uur, Nieuws Radio, tot mijn 9 uur ben ik bij, hè. Ik krijg al leuke appjes binnen via de Apple Galaxy. Namelijk Iris, die zegt, ja, ik ben morgen gelukkig vrij, dus vanavond nog even lang opblijven. Ik zit nu in de tuin met het drankje en de radio aan. En heerlijk dit. En Mo die zegt, jongens, ik kom echt onderweg uit Den Haag om een vriend op te halen voor een potje voetbal. Maar eerst nog even Galaxy luisteren in de auto. En dat is inmiddels vaste prik. Nou kijk, weet je, Mo, dan ben ik blij dat je dat hebt. Heb je nou nog ook nog wat leuks te delen met mij? Of je hebt gewoon iets bijzonders gedaan vandaag? 085-029-4x2. Dus 2222. En ik heb zometeen nog een ontzettend grappig, maar leuk verhaal over iemand die ik ken. Die is afgewezen op zijn sollicitatie. Maar daarna gebeurde er toch wel echt wel iets bijzonders.
8: Yes, yes.
9: Break it, get down.
10: Yeah.
9: Break it down.
10: Hip-hop.
9: Yeah.
10: Galaxy.
11: Molly and Tyler.

Molly en Tyla. Buddy Go hoorde hier bij Nieuws Radio. En ja, ik heb dan toch wel echt een bijzonder verhaal. Namelijk een hele goede mattie van mij uit het dorp waar ik vandaan kom. Ja, die spreek ik wel heel vaak. En die heeft toch wel eens problemen met solliciteren. Die zit nog een beetje in zo'n soort fase. Net afgestudeerd. Maar die wilde gewoon aan de bak komen. En ja, hij had weer een sollicitatie eruit gestuurd naar een heel leuke job. En uiteindelijk kreeg hij dus een brief dat hij het weer niet was geworden. En het was de 12e keer dat hij het probeerde. Ja, en normaal zou je zeggen de aanhouder wint. Maar hij dacht, ik ga eventjes het hef en einde al eigen handen nemen. En hij had me dat brief gestuurd, zeg maar de mail gegeven. Die hij dus weer terug heeft gestuurd op de mail die hij kreeg van dat hij was afgewezen. Hij zegt, bedankt voor de snelle afwijzing. Ik waardeer de tijd en de moeite die jullie hebben genomen om te laten weten dat ik het niet geworden ben. Na grondige overweging van jullie feedback heb ik echter besloten dat ik me in deze fase van mijn leven simpelweg niet in de positie bevind om weer een afwijzing te accepteren. Hoewel ik jullie inzet bij het beoordelen van andere kandidaten respecteer, laat ik jullie hierbij graag weten dat ik heb besloten het sollicitatieproces toch door te zetten. Ik start volgende maand officieel bij jullie. Ik kijk enorm naar uit om samen te werken met het team, de groene strategie af te stemmen met vriendelijke groet. Nou, dan vind ik dat toch wel weer vet. Hij wordt afgewezen. Maar hij zegt, ja, weet je, de groeten met jullie afwijzing. Ik begin volgende maand. Heb je nou ook problemen gehad met sollicitaties? Laat me het even weten via de Apple Galaxy 085-029-2222. En wat is dan jouw raarste manier dat je bent afgewezen? Ik ken wel eens iemand die gewoon is met een normale brief is afgewezen. Ja, goed, laat me het even weten via de Apple Galaxy. Je hoort nu Iris Star met Tornado. En als ik naar buiten kijk, begint het ook wat grijzig te worden. Maar ik denk niet een tornado. Nou goed, maar hier wel op de radio.

Caesar, samen met Gunna, I Need Your Love. Nou, dit is toch wel lekker cozy, hè? Zo, misschien heb je al wel een zomerliefde. Of heb je die niet en ga je wellicht een hond kopen? En pas daarmee op, want misschien ga je puppytraining al beginnen of ben je al bezig met puppytraining. Ja, er is iets strafbaars aan de hand in het puppytrainingland. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Het is echt een bizar verhaal, maar nu eerst. Like Me, hier op Galaxy.

0: wat ik nu tegenkwam, dat is echt, ik denk, nou, wat gebeurt hier allemaal? Ik vertelde je net over als je een hond zou kopen. Nou, let even op met die hondentraining. Want in Zuid-Afrika is een man aangehouden nadat hij zijn hond zou hebben getraind om stenen te gooien naar iedereen die hem aanbelde. Volgens de verhalen die online rondgaan, pakte de hond op commando van de deurbel losse stenen op om die richting het hek te werpen. Ja, buren sloegen alarm toen bezoekers het pakketbezorgers de rondvliegende stenen moesten ontwijken. Ja, de man werd uiteindelijk opgepakt voor dierenmishandeling. De hond is door de dierenbescherming in veiligheid gebracht en opgevangen. Ja, het is nog steeds breng je beste vriendin mee naar werkdag vandaag. Nikki zit in de studio. Nikki.
1: Hallo.
0: Ja,
1: hey.
0: Ja, jij bent echt een hondenmens, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het een heel leuk verhaal dit. Ja. Als je veel last hebt van inbrekers, ja, waarom niet?
0: Nee, dat scheelt inderdaad, maar wat voor hond heb jij nou?
1: Ja, wij hebben een soort zwerfhondje uit Griekenland.
0: Nou, die kan hier nog niet eens een tak ophangen.
1: Nee, als puppy hebben we hem gevonden op het strand. Is het nestje meegenomen naar Nederland. En de hondjes zijn een beetje verdeeld door Nederland.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Wij hebben er ook eentje.
0: Oké, okay, ja. maar zie je al jouw hond de stenen werpen naar de postbode of voorbijgangende fietsers?
1: Nou, als je het hem heel lief vraagt, misschien wel.
0: Dan misschien wel. Hey, vraag aan jou 085-029-2222. Wat is het raarste wat jij jouw hond hebt aangeleerd? Ik bedoel, mijn hond, toen ik nog een hond had, ja, rest in peace helaas. Ik echt, Gino heette die, echt pakken vet hond. Die is er helaas niet meer, maar die konden ze altijd zit, af, rollen. Die kon ook flauw vallen. Nou, dat deed ik dat niet zelf, maar dat deed hij zelf. Hij had een iets wat slechtere bloeddruk. Maar goed, dat zijn wel rare trucjes, maar kan jij nog wat vette dingen met je hond? Laat me het even weten, want ik zit gewoon echt in de twijfelfase van, moet ik weer een hond nemen, ja of nee? Ja, misschien kan je me toch eventjes dingen leren van, hey, als je een hond neemt, en dat moet je even proberen met dat beest.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: bij Galaxy. En mocht je nou nog een hond willen, dit is niet de manier hoe het moet.
1: Fuck je hond, het is mijn hond nu. Rennen, John Iro. Helemaal gek van die avondklok. Ik heb shit doggoedje geswiped. Die heet nu Jamairo.
0: Een wel leuke naam.
2: This is Galaxy Music. Yo, this is J. Cole.

0: Laila, that girl die hier bij Nieuwsradio. Ja, en dit is jouw moment dat jij maar liefst 585.117,90 euro kan winnen. Ja, hoe je dat doet, ja, je moet even, ja, zo iets bijzonders. Bel in 085-029-2222. En wie weet maak jij dus kans op dat fantastisch bedrag. Meer dan 500.000. Ja, en hoe je dat doet, ga ik je zo meteen uitleggen. Maar bel in. Dit is Drake, Shebang, hier op Galaxy. Hey!
1: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
2: This is Galaxy Music.
1: Shebang.
2: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers 24/7.
1: Manish on the beach.

0: Yeah.
1: Hey, yo, roll sunny days. Feeling good like I just got paid.
2: Summer vibes, always for the culture.
1: Sunny days.
2: Enjoy the sun with Galaxy Radio.
3: Ja, wil je nou weten hoe je dan meer dan een half miljoen euro kan winnen? Bel dan in 085-029-4x2. De lijnen worden overspoeld. Dit is John of Raisin, Sharon.

0: hoorde hier Sweetie en Junior Aiko. Hier. Ja, op Galaxy. Ja, en ik vertelde zojuist dat je kan gewoon kans maken op maar liefst meer dan een 500.000 euro. Ja, en er zijn mensen die natuurlijk daarvoor inbellen. Even kijken, wie heb ik hier aan de lijn?
1: Hallo,
0: hier
1: aan de lijn.
0: Hi, goedenavond. Je zit naar Galaxy te luisteren. Je dacht mezelf, ik zou wel leuk vinden om dit te kunnen winnen.
1: Ja, zeker.
0: Lekker. Want waar ben je nu op dit moment?
1: Ik ben nu thuis op dit moment.
0: Ja, dat zou wel echt je leven veranderen op dit moment dan, hè?
1: Echt, zeker, ja.
0: Wat zou je als eerste doen als je dit bedrag wint?
1: Ik zou op vakantie gaan. Heerlijk op vakantie gaan en ik zou mijn baan opzeggen.
0: De baan opzeggen voor 500.000 euro? Dus, zou je dat doen?
1: Ja, want ik heb dan genoeg geld om een bedrijf voor mijzelf te beginnen.
0: En wat voor bedrijf zou je dan graag willen doen?
1: Een IT-bedrijf.
0: IT-bedrijf. Nou ja, weet je, misschien heb ik dan wel goed nieuws voor je. Want amateur-darters maken kans op mega geldprijs in de nieuwe Netflix-show. Netflix organiseert later dit jaar een opvallende darters-evenement. In Beat Luke Littler krijgen amateur-darters uit het hele land de kans om het op te nemen tegen de huidige nummer 1 van de wereld. Ja, en wie dat slaagt, kan dus dat gaan winnen. Ja, misschien moet je jezelf dan aanmelden dan.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ben je een beetje goed in darten, of...
1: Zeg maar eerlijk gezegd, deed ik het vroeger wel als hobby heel vaak.
0: Ja.
1: Maar de laatste tijd heb ik het niet meer gedaan, dus het zou wel inkomen moeten zijn. Maar ik ben geen, dat ik er niet meer onbekend ben, dat is niet zo. Nee, ik ben er echt mee bekend. Ja.
0: Nou, ik lees hier dat in september worden daarvoor de voorrondes georganiseerd. En dan wie weet, kan je wel Luke Littler verstaan en kans maken op meer dan 500.000 euro.
1: Ja, dat is wel echt geweldig.
0: Ja, als ik het aan je had, dan had ik het je heel graag zelf willen geven. Maar ik heb het zelf gewoon niet.
1: Ja, snap ik. Kan ik inkomen.
0: Ja, ik ben zelf ook aan het buffelen op deze leuke donderdagavond.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja, iedereen moet werken, hè, om geld te komen. Heb je niet anders?
0: Nee, helaas. Ja, sorry, ik had je wel echt blijer willen maken. Had willen zeggen van, ja, je hebt gewonnen. Maar je moet nog wel meedoen aan die nieuwe Netflix-show. Zou je het doen? Of denk je, nou, weet je, ik laat het even zitten.
1: Nou ja, doe maar. Ik wil wel graag zien. Nee, ik zat al te trillen op die bank. Van, ik dacht van, ik heb het al gewonnen.
0: Jongen, het spijt me. Ja, het spijt me zo erg. Nou, misschien kan ik je wel blij maken met wat Galaxy goodies.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Leuk. En ik wens je natuurlijk een onwijs fijn weekend morgen. En succes nog op de laatste werkdag. De vrijdag.
1: Ja.
0: Blijf even hangen. Dit is Iron Star Tornado hier op Galaxy.

0: Iron Star Tornado hier op Galaxy en News Radio natuurlijk. Goedenavond, jouw, het is 8:08. Je luistert hier nog naar News Radio, tot mijn 9 uur ben ik bij je. Dus ja, het is nog wel even gezellig. En ik heb nog steeds jouw luisteraar Delroy aan de lijn. Die dacht, ja, die vindt het eigenlijk veel te gezellig. Die wil helemaal niet ophangen. Delroy!
1: Ja, ben ik weer.
0: Ja, je bent er weer. Je dacht, ik vind het eigenlijk zo gezellig. Ik vind het lekker dat ik op de radio ben. Ik blijf nog even meekletsen buiten de uitzending. Want,
1: ja, vast... ja, dat vind ik wel stellig. Ja, dat komt niet vaak voor, hè?
0: Nee,
1: dat
0: nee.
1: Voor.
0: Hey, je moet wel eventjes je telefoon even goed tegen je mond houden. Net verstond ik je heel goed. Ik weet niet wat je nu hebt gedaan, maar... Ja, je moet echt die... Heb je hem op luidspreker staan toevallig?
1: Ja, ik heb luidspreker staan.
2: Oh,
1: ja,
2: okay.
1: Ja, is dit is
0: perfect.
1: Beter?
0: Ja, dit is perfect. Dit is...
2: Ah, top. Mooi. Ja, nee, wat ik nog wel meegeven. Galaxy Radio, the number one in R&B, hip-hop en R&B. All day, every day, 365. Continue. Ja, man. More blessings to Galaxy Radio. And keep staying. And don't disappear.
0: Don't disappear. I won't disappear, man. And thanks. En je zou dat je Galaxy Radio eigenlijk van dag tot dag aan hebt. De hele dag door. Genieten van de beste muziek.
2: Klopt.
0: Nou ja, het is alleen maar love, man. En dan is het eigenlijk mijn fout dat ik jou zo loop te pranken. Jou...
2: Ja, maar je moet ik geprankt, man. Maar ja, geen probleem, man.
0: Ah joh, weet je, het is ook gewoon een beetje elkaar een beetje kietelen. Dat zou ik aan het doen. En daarom vind ik het vet dat je nog blijft hangen. En daarvoor geef ik jou nu Give You On met Mud hier op Galaxy. En ik wens je nog een fijne dag, man.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

Ja toch. En je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. En de tune die je net hebt gehoord is natuurlijk van Busta Rhymes met Everybody Rise. En dat kun je vinden op het legendarische album Extinction Level Event. The Final World Front. Ja, maar ik had gewoon even om met energie te openen. Maar daarom dacht ik van deze tune. Die popt in me op. En ik was zo van, ja man, let's do this. Rick Ross. Hij heeft zijn album Set in Stone natuurlijk uitgebracht. En ja, op dit moment is vooral het internet een beetje gaande op de lagere verkoopcijfers. En ja man, the hate is real, zowel bij DJ Academics als bij 50 Cent op dit moment. En ja man, maar toch, het is wel een dope album. Dus ondanks dat de sales tegenvallen, is het wel gewoon goede muziek. En daarom ga ik een hele dope tune van Rick Ross draaien, genaamd Porsche GT3 RS. Dat is wel een beetje de spec die je wil hebben misschien. Aan de andere kant, die steunbalken boven je hoofd. Hoe comfortabel is dat als je een daily driver wil? Maar dat is voor iedereen anders. Maar je gaat er nog van niet luisteren naar Rick Ross met Porsche GT3 RS hierbij. Break North op Galaxy Radio. Ik ben hier lopen met de doopste tunes uit.

Heerlijk als al deze funk classics weer eens een keertje in de recycling komen. Maar daar kom ik zo meteen bij. Luister natuurlijk naar Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro. Het is tijd om je te blessen met de playlist. Te beginnen met Rick Ross met Porsche GT3 RS. Ja, maar dat is een dope spec. Maar ja, je moet wel dan met een grote vleugel en rolkooi in je auto leven. Of de vleugel zit er buiten natuurlijk. Maar goed, dat is dat ding. Rick Ross is er down mee. En als hij er down mee is, dan ben ik blij voor hem, 100%. Dope album trouwens, Set in Stone. Dus ga dat sowieso checken als je het nog niet gedaan hebt. Daarna Diamond the Body met In My Pocket. Daarna Tory Lanez met Oval Gimme. Of nee, Gyal Gimme, sorry. Ik zag even het rondje. Daarna Bossman D-Lo met een brand new tune genaamd Let's Go Get 'Em. Daarna Underground Independent Hip Hop van Rel McCoy met Tough Love. En de laatste tune is van Corrupt en DJ Battlecat met Me and the Boys featuring Snoop D-O-Double-G. Ja toch, nu is die lijst weer compleet. En ik ga je blessen met een nieuwe tune van P-Lo met Dumbler featuring E-40 en Krayshawn. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de fijnste tunes, right?

Ja toch, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en je hebt net geluisterd naar Jay-Z met The Evils. Geproduceerd door DJ Premier, wat je kunt vinden op het album Reasonable Doubt. Worth checking out, meer dan dat. Inmiddels 30 jaar oud het album. Wauw. Dat is wel eventjes een besefmoment, hé. 30 jaar alweer. En in het teken daarvan heeft Jay-Z recentelijk 3 dagen lang gewoon New York uitverkocht. Heel erg sick, heel erg sick. En niet zomaar even kleine arenaatjes, gewoon echt die 10K-arena's. Dus ja, maar meerdere dagen hebben gewoon mensen toch wel echt gewoon in de rij gestaan voor de Jay-Z-shows. En je kon natuurlijk veel bijdrage verwachten van veel mensen. Hij heeft echt veel mensen on stage geroepen om hem bij te staan, om het moment te vieren dat Reasonable Doubt 30 jaar bestaat. Nu is er wel een klein dingetje gaande, want er gaan ook wel verhalen op van mensen die zeggen van ja, 50 Cent. Jay-Z laat nu wel zien dat hij de grootste is. 3 keer Yankee Stadium uitverkopen. Daar kun je wel meer dan 10.000 mensen in kwijt. Volgens mij wel 30, 40, 50 of zoiets. Dat is wel heel groot. En 50 Cent had zoiets van ja. Weet je, we hoeven niet per se te gaan vergelijken of zo. Maar ik heb al laten zien dat ik ook echt wel mensen naar mijn zalen kan trekken. Getuige de laatste World Tour die hij heeft gedaan. Ja, man. Ik weet ook niet of je per se die dingen met elkaar moet vergelijken. Maar het is wel heel dope dat Jay-Z Yankee Stadium gewoon meer dan uitverkocht heeft. Gewoon 3 keer. En er staat een legacy. Dus ja, man, dat zijn die mooie dingen. Daarom had ik zoiets, ik moet toch ook even een Jay-Z-tune gaan pompen. Een andere artiest die ik altijd super dope vind en altijd even check als hij iets uit heeft gebracht, is Larry June. Hij heeft een album uitgebracht genaamd Who Coppin. Ik ga nu luisteren naar The Smooth Kind hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met die

luistert naar Break North van Galaxy Radio. Ik ben Rietje Lopro en die tunes. Ja, man, lekker gewoon hoor. Te beginnen met Larry June met de Smooth Kind. Wat je kunt vinden op het album Woo Coppin. Daarna Cypress Hill met Volo featuring Sick Jaken. En dat kun je vinden op het album Dios Bendiga. Een album van Cypress Hill is altijd groot nieuws, man. Ook al bezig sinds 1991 om muziek uit te brengen. Dus ja, man, awesome sick shit. Natuurlijk ook sowieso representing Latino culture in Los Angeles. En ja, man, jarenlang al een legendary crew. En als je eens een keer live kunt ervaren, ga dat doen, want het is altijd goed. Daarna Moneybag Yo met I See Why, brand new tune van hem. Daarna Boy Wonder CF met Domi NYC, oftewel de Dominican New York City. En die is featuring Fabulous, Ariane MC en Dave East. En natuurlijk Fat Man Scoop, rest in peace. Maar goed om die stem weer even te horen, 100%. En de laatste tune is van Machario met Niges. En ik hou van die energie. En nu is het tijd om je wat boom bap hip hop te geven. In de vorm van Shabam Sadiq met Show and Prove featuring The Bad Seed. En dit zijn wel legendarische namen. En je gaat er nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

0: handsome.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

Ja toch, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en die banger die is natuurlijk afkomstig van Heather B. Met Sending Them Back for the lab, to the lab for more practice. Dat is dan even wat er achteraan komt. Maar Sending Them Back, dat is hoe de tune heet. Kunnen vinden op het open album Take In Mine. En Heather B, bijzondere artiest ook. Sowieso, heel dope, lyrically. Maar ze heeft ook in de allereerste reality soap van MTV gezeten. Oftewel The Real World. On some 90 shit. Maar ja man, dat is eigenlijk voor de eerste keer dat mensen bij MTV naar huis gingen zitten en hun dagelijkse beslommeringen gingen delen met de wereld eigenlijk. En ja, ik kan me ook inderdaad herinneren dat er iemand in zat die ook inderdaad aangaf van ja man, ik ben ook rapper. En natuurlijk denk je dan van ja man, oké, whatever. Maar op de duur dan kom je erachter van hey, dit is gewoon Heather B, man, de legende. En ze dropt gewoon bars. Dus ja, man, ik vind het wel dope dat er gewoon, dat gewoon MC's zoals dit gewoon in zo'n soort van wereldwijde serie hebben gezeten. Dus ja, man, daarom had ik zoiets van, ik ga hem toch even met je delen. Anyway, Rome Street. Rome Street, de hele dope artiest. Hij heeft een nieuw album uitgebracht, Suck It To My Pocket. En daar kan je veel bijdrage op verwachten. Onder andere natuurlijk Westside Gunn hoort daar sowieso meer dan bij. Ja, wat kan je nog meer verwachten? Ja, maar dan wordt het echt zo'n lijstje opnoemen. Maar ik heb nu een tune voor je klaarstaan met de 95 Mega on Shrooms. En die is featuring Styles P, die je natuurlijk kent van de Lux. Je gaat nu naar de Rome Street luisteren met 95 Mega on Shrooms featuring Styles P. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Bedien je Lopro met de doopste tunes, hide?

nice one. Fuck.

Ja toch, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, het is tijd om je te gaan blessen met die heerlijke playlist. En ik ben natuurlijk begonnen met Rome Street met Mega on Shrooms featuring Styles P, die je natuurlijk kent van de Lux. En dit kun je vinden op het hele dope album Suck It To My Pocket. You need to check that out. Rome Street is natuurlijk ook bekend uit die Griselda hoek. Daarna Rick Ross met Maybach Music. Ik ga zoiets van, ja, maar ik moet toch even een Maybach Music anthem gaan gooien. Featuring Don Toliver. Daarna een legende in de hip-hop game, Cheryl Salt James. En dan heb ik het natuurlijk over Salt van Salt en Peppa. Ze heeft samen met Erica Campbell de tune Over Corners uitgebracht. En ik ben altijd blij als die legendes hun muziek blijven uitbrengen. En de laatste heerlijke tune, die is van Lil Baby met Dead Fresh. Die is geproduceerd door Pharrell Williams. Ja toch, best wel sick eigenlijk man. En dat laat ook zien dat die nieuwere generatie en die mid-generatie, of eigenlijk bijna toch wel oldschool, net niet, laten we zeggen golden era generatie, wel goed samen kan functioneren. 100%, want je weet natuurlijk dat Pharrell al sinds de jaren, begin jaren 90 muziek maakt. You know that. Met Rex en Effects, onder andere Rump Shaker. Komt ook uit, deels uit de koker van Pharrell Williams. Dus ja man, dat zijn die goede dingen. Spark Dog. Hij heeft een album uitgebracht samen met Drummer Boy, genaamd The Hood Dentist. En ik weet niet zeker of ik naar die tandarts ga gaan in mijn leven, maar ik vind het wel een inspirerende titel. Je gaat nu luisteren naar Show Your Spark, featuring Drummer Boy en T. Hood, hier bij Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro, en ik ga je sowieso blessen met meer dope tunes uit. Right?

0: Nee man, dat heb ik sowieso ook niet nodig. En gelukkig heb ik die cure voor being broke ook niet per se nodig. Dus dat is dan ook alweer prima toch? De balans. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper. Je hebt net geluisterd naar Akinelli en Sadat X met Loud Hangover. En voor de mensen die de 60 Minutes of Funk series van Funkmaster Flex kennen. De dope mixtapes die je op cd kon kopen. Ja man, dan weet je dat deze tune op die eerste variant staat. En ik moet zeggen, zoals Funk Flex hem chopt met zijn draaitafels, vind ik dope man. 100%. En ja, iemand waar ik ook al echt gewoon lange periode zoveel waardering voor heb is Buju Bant. En natuurlijk een van de grootheden uit de dancehall scene. Hij heeft een nieuw album uitgebracht gedaan, Too Too Bad. Dan kan je bijdragen op verwachten van Ari Lennox, DJ Khaled. Je kan ook Gramps Morgan verwachten. Natuurlijk ook die tune met DJ Mac en Crash Dummy. Die ritme kennen we allemaal. Maar ja, weet je, ik kan er meer over gaan vertellen, maar het is dope om gewoon sowieso ook te gaan luisteren nu naar Buju Banton met Heavy Hitters hier bij Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro met de nicest tunes, right?
1: Blah, blah, blah.

Damn, she said she on what I'm on. Okay, fuck the hoes.

Ja toch, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ja, maar die playlist is gewoon weer lit. En dat is makkelijk om te zeggen als je zelf natuurlijk de tunes verzorgt. Maar ik ben begonnen met Buju Banton met Heavy Hitters. Wat je kunt vinden op het hele dope album Too Too Bad. En Buju Banton natuurlijk Dancehall Legend. Ja man, sowieso alle veren verdiend, meer dan dat. Daarna The Real Miss Baby D met Hoodie Hoo. Lekkere banger. Daarna Zinu met Ernesto featuring Bossman D-Lo. Daarna DJ Deadeye met Bostilo featuring Sean Price, helaas, rest in peace, Terminology en Smith en Wesson. Smith en Wesson en Sean Price kennen natuurlijk van de Bootcamp Click en Terminology. Ja man, underground, dope artiest. Meer dan dat. En daarna Think Twice, Think Rich Trap met Can't Fuck With Me. En de laatste tune is van DJ Spins en Travis Porter met She With It. The Alchemist heeft samen met Oh No een album uitgebracht. Eigenlijk is het dan gewoon Gang Green. En dat album is wel dik, moet ik zeggen, man. Better Than McDonald's. Ja, man, dat zijn die goede titels. Nou, van ga je nu luisteren naar The Alchemist met Rundown featuring Gang Green en Oh No. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes uit.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden, Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

What do we get for $10? Everything you want. Everything.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.